0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten, maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen, verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien en stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang, Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat?
3: Ah, wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allach, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allach zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zover dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allach persoonlijk hebben aangifte gedaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grens de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trackside engineer director, dat is Andrew Shavlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shavlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shavlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Interlagos, Brazilië. 2012.
1: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah! Meteen, oh nee! Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg. Voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7.5. Maar wat gebeurt er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts. Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het achter, op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.
2: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grint in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grint hoor. Het is alleen maar grint en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen. Je wil ook niet weten wat een blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen twee keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdienste in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
1: Dit is
0: jouw

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jesus. Oké. Ik zou hier, een man on track. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en De La Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde. Grand Prix.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. Levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: De eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwing uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Dit is jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Way! Yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Räikkönen.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. Ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Yellowstone, Engeland. 2011.
1: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus er straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelfs terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.
2: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopert-Leende-Heide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder op.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2008.
2: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super strak. Het team heeft hem er geweldig doorheen geloosd. En hij heeft niks fout gedaan. Geboren in 1984 in Krakau. Debuteerde in 2006 in Hongarije. Was in 2005 kampioen bij de World Series. En gaat hier het land Polen helemaal gek maken. Zijn eerste podium kwam in 2006 Italië. Robert Kubica wint de grote prijs van Canada. Zijn eerste overwinning. De eerste overwinning voor het team van BMW. En historie is vandaag hier geschreven.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 naar 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Gleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende. Hij kijkt nu echter volledig vooruit naar zijn tweede periode in de Johan Cruijff Arena.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achterin beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1 coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien, maar je ziet het zo weinig. Geweldig. Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen en dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging en de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2012.
3: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig. Ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig die Räikkönen zeg. Hey, doe voortaan even lekker je tom-tom aan, joh.
1: Grand Prix Radio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker. Er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Je file begint bij Woerden.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opdracht.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
2: En we gaan kijken wie er hier de beste start heeft en of er verrassingen zijn in de start. Max duikt in ieder geval naar het midden. Heeft Perez al naast zich, zit aan de binnenkant. Duwen, trekken, trekken, glijden, glijden, duwen, trekken. En dat was dan Kimi Raikkonen. Of was dat Vettel die daar in de problemen zat? Nou, het was in ieder geval Vettel, want Raikkonen valt er Bottas aan voor P2. Touché! Bang in de muur! Raikkonen en Bottas. Hamilton aan de leiding. Vettel 2, Perez 3, Max 4. Maar hier het moment. Bottas op de curb, zoals hij dat ook in Spanje deed, hè?
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens. 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd.

0: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-Zing. Oostenrijk. 2001.
2: En de aanval van Schumacher gaat zo weer komen hoor. Kijk maar, helemaal in de start van Juan Pablo Montoya. Maar die heeft hier Formule 3000 gereden en gewonnen. Die weet wat hier kan. En Schumacher zal heel grof moeten zijn om het te doen. Daar Montoya rechtdoor en bij Cello gaat door. En Schumacher en Juan Pablo Montoya duiken de ginbak in. Hier zal de Duitser furieus zijn na de afloop van de wedstrijd. Maar Jos Verstappen ligt op plaats 2. De Nederlander schiet in de 15e ronde door het gevecht aan kop door naar de tweede plaats in de wedstrijd.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Of door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Dus knop het Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met het bergingswerk. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knop het Rijkenvoort en Malden. 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik.

0: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Dit

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven. Het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boxmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Maar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2008.
1: Hij is 21 jaar en 74 dagen oud. En wordt daarmee in de geschiedenis de allerjongste overwinnaar van een Formule 1 race. Bij Toro Rosso gaan ze uit hun pan. Eén minimaal foutje heeft hij vandaag gemaakt, maar hij is vandaag man geworden. Sebastian Vettel schrijft historie in Monza. Ik zeg vet, vet, Vettel wint de wedstrijd in Italië voor Toro Rosso. Een geweldig moment in de historie van Formule 1. Een geweldig moment in het lange leven van het team van Minardi. Schuine streep inmiddels Toro Rosso. Hij rijdt het hele veld hier naar kakkerzoek.
2: You have won the Italian Grand Prix.
3: I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Grazie mille.
4: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikt op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file. En ook de zomervakantie van Regio Zuid gaat beginnen. Dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oost richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterrij is ook in dicht vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij met een vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. De combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook gewoon werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam en richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji. Japan. 2007.
2: Kijk, ook Sato heeft een voorvleugel. Die hangt op Galamacchio. Op de Lemmerter. Zijn neus is volgens mij kapot. Of is dat een camera die erop zit? Zit er echt een gat in? Kan niet zien. Volgens mij zit er een gat in. Ja hoor. Die heeft toch iemand dan flink geraakt ook, hoor. Kun je vertellen. Toch twijfel, hè. Overal twijfel. Oh, en brand achterin. Achter bij de wagen van Takuma Sato gaat het fout. En

het weg? Gaat die brand uit of wat doet hij? Heeft hij zoveel lef? Nee, het brandt nog. Rijden, rijden, rijden, blussen die ab. Holy Moses. Dan ben je toch een partij cool. Niet normaal. Ja, het is uit. Ja, met zoveel water is het niet zo vreemd. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 600 kilometer file al en het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag, die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linkerrijstok is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur op onthouden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Dit gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam. Op de A10 tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met sowieso al 20 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2000.
2: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absolute leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. Ineens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stoplichten bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67 Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomeren 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting het Velperbroek. Voor het Gelderdoom 10 minuten extra rijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Duitsland. 2001.
1: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft het probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.
2: Grand

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met die kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen. Bij de sluizen bij Kornwerder Zand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen. Daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2005.
3: Hier gaat Juan Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005? En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koornmeerderzand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen Groningen. Bij Marems en Bergerswerksmeer aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk Plassroeppolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staan nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 weer daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Zomeren en Geldrop. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk, daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond en omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
2: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Dat betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zegt. Dat is zuur. Jongen, ja. Ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limit te binnen. Hoe kan het nou zo de juf gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in de spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
1: Grand Prix Radio.

0: is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Wat van Venlo naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog en een wegafsluiting op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerrijstrook dicht. Vertraging een klein half uur. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Vertraging 20 minuten. En dezelfde A67 een stukje verderop. Tussen Someren en Geldrop gebeurde vanmiddag al een ongeluk. Hier is de weg nog altijd dicht voor een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Carolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Carolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 2014.
3: Maar Alonso laat Vettel jojoen. Oh, neer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij de rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt daar toch de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant. Krijgt hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Kops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2016.
2: Oh, Esteban Gutierrez. Op de muur geraakt? Ja, die bandenstapel daar. Oeh, dat is een hoofdstuk. Oh, daar ligt nog een auto op zijn kop. Wat is daar gebeurd? Fernando Alonso uit de cockpit. Wat is daar gebeurd? Dit is een heel, heel zwaar ongeluk. Safety car en Alonso. Juist, wat is die kapot. Wat een klapper zeg. En wat een geluk dat we Fernando Alonso zien wandelen. Een compleet totelosse McLaren. Kijk, Alonso. Hij rijdt er tegenaan. Bam, op de muur. Dan is er niks meer, hè. En dan gaat hij rollen. Juist, is wat een klap. Hetzelfde punt waar ooit Martin Brundle er in de openingsfase vanaf ging in een Jordan. En we hebben een code rood.
1: Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport
1: in het kort. Het Nederlands elftal is op de FIFA wereldranglijst gezakt naar de 9e plek. De laagste positie sinds maart 2022. De vroege uitschakeling in de 16e finales van het wereldkampioenschap tegen Marokko heeft directe gevolgen voor de positie van Oranje. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio. België klimt door de goede prestaties op het mondiale eindtoernooi naar de 8e plek. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia verzamelde extra punten door overwinningen op Senegal en de Verenigde Staten. In de knock-outfase won België eerst met 3-2 van Senegal na verlengingen, waarna een 4-1 overwinning op gastland de Verenigde Staten volgde. Volgens de live berekeningen van de FIFA krijgt België hierdoor bijna 22 punten bijgeschreven. Nederland staat nu op 1775 punten, wat een achterstand van 3 punten betekent ten opzichte van onze zuiderburen. Sinds de terugkeer van bondscoach Ronald Koeman bleef Oranje consistent tussen de 6e en de 8e plek staan. Maar de uitschakeling na strafschoppen tegen Marokko zorgt nu voor een daling. Frankrijk voert voorlopig de ranking aan, gevolgd door Argentinië en Spanje. Engeland neemt de 4e plek in, terwijl Brazilië en Marokko de top 6 compleet maken. De Wereldvoetbalbond houdt de ranglijst dagelijks bij. Al wordt de officiële lijst pas na afloop van het volledige toernooi definitief bijgewerkt. Voor Nederland betekent dit resultaat een terugval naar een positie die het team voor het laatst in het voorjaar van 2022 bezette. In de periode onder Louis van Gaal.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Hier mag hij wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment. En wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden? Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Mexicaanse IndyCar-coureur Pato O'Ward laat zijn ambities voor de Formule 1 definitief varen. Hij heeft McLaren verzocht om hem te ontheffen van al zijn verplichtingen als reservecoureur in de koningsklasse van de autosport. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. O'Ward komt uit voor Arrow McLaren in de Amerikaanse IndyCar Series. Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij zijn huidige raceklasse ligt. De drang om door te stromen naar het Formule 1-circus is naar eigen zeggen verdwenen. De coureur stelt dat hij zich op een ander punt in zijn leven en carrière bevindt en dat hij geen reden meer ziet om als reservecoureur achter de schermen klaar te staan voor de Formule 1. Hij benadrukt zeer gelukkig te zijn in de IndyCar. Een competitie die hem naar eigen zeggen precies biedt waar hij naar op zoek is in de autosport. O'Ward kijkt met waardering terug op de opgedane ervaring en de kans om in de Formule 1 auto's te rijden. O'Ward blijft verbonden aan McLaren in de IndyCar. Hij maakt in 2027 deel uit van een line-up met Scott Dixon en de terugkerende Felix Rosenquist. De Mexicaan geeft aan dat hij voor zijn persoonlijke voldoening niet langer hoeft te zoeken naar meer roem of een ander contract. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor de positie die hij momenteel bekleedt binnen het Amerikaanse raceteam.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De finale van het vrouwentoernooi op Wimbledon krijgt een Tsjechisch onderrondje. Karolina Mugova en Linda Noskova strijden om de prestigieuze titel op het gras van Londen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mugova, die getraind wordt door de Nederlander Sven Groeneveld, bereikte de eindstrijd na een zinderende partij tegen de Amerikaanse Coco Gauff. De wedstrijd werd pas beslist in een zenuwslopende match tiebreak in de derde set. Mugova toonde zich koelbloedig en benutte bij 11-10 haar tweede matchpoint. Haar tegenstander in de finale is de landgenote Linda Noskova. Ze had minder moeite met de Oekraïense Marta Kostyuk en trok de winst in twee sets naar zich toe. Voor de Tsjechische tennissport is het een bijzondere prestatie. Het is voor het eerst sinds 2009 dat twee speelsters uit hetzelfde land tegenover elkaar staan in de Wimbledon-finale. Destijds waren dat de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams. Deze unieke gebeurtenis onderstreept de enorme kracht van de Tsjechische tennisopleiding, die erin slaagt om toptalent van wereldklasse op het allerhoogste podium te brengen. Voor Karolina Mugova is het haar tweede Grand Slam finale, nadat ze in 2023 de eindstrijd van Roland Garros bereikte. Haar opponent Noskova staat voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Grand Slam toernooi. De samenwerking tussen Mugova en de ervaren Groeneveld werpt daarmee zijn vruchten af na een periode vol blessureleed voor de Tsjechische.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Mercury Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind is terug bij Ajax en wil vooral één ding, de winnaarsmentaliteit in Amsterdam herstellen. De verdediger ziet een centrale rol voor zichzelf weggelegd en benadrukt dat hij de sportieve uitdaging voor die positie met zijn concurrenten aangaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind reageert op de twijfels over het opstellen van twee linkspoten in het hart van de verdediging. Hij wijst daarbij naar zijn tijd bij het Spaanse Girona, waar hij regelmatig een duo vormde met de Tsjechische verdediger Ladislav Krejci. Volgens de verdediger is die opstelling prima mogelijk en hoeft het geen belemmering te zijn. De gesprekken over zijn rentree verliepen soepel na contact met technisch directeur Jordi Cruijff. Hoewel er interesse was van meerdere clubs, gaf Blind aan alleen naar Amsterdam te willen, zodra die mogelijkheid zich voordeed. Met het oog op de ambities voor het komende seizoen blijft de 100-voudig international voorzichtig. Hij stelt dat de focus eerst moet liggen op het winnen van de kleinere wedstrijden, om zo stap voor stap te bouwen aan het team. De verdediger geeft aan dat het hem pijn doet om de club de afgelopen jaren te zien afglijden. En spreekt de hoop uit dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste ommekeer. Zijn vertrek in 2023 verliep moeizaam door een conflict. En Blind erkent nu dat die situatie niet de schoonheidsprijs verdiende.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2008.
2: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Charles Leclerc heeft een ingrijpende verandering doorgevoerd aan zijn Ferrari. De Monegasque heeft voor het eerst sinds zijn komst naar het team in 2019 de software op zijn stuurwiel volledig vernieuwd. Hiermee laat hij de vertrouwde blokindeling, die hij jarenlang trouw bleef, definitief achter zich. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassing volgt op een uitdagende periode, waarin de coureurs ook moesten wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Waar veel rijders, waaronder Lewis Hamilton, hun vertrouwde layout grotendeels behouden, heeft Leclerc voor een radicale koerswijziging gekozen. De nieuwe configuratie op zijn stuur toont data nu op een andere manier. Belangrijke informatie, zoals snelheid en rembalans, zijn naar de linkerzijde verplaatst. Dit creëert in het midden ruimte voor direct inzicht in banden en remtemperaturen. Daarnaast zijn er specifieke indicatoren toegevoegd voor het beheer van de MGUK en de elektrische boost, wat cruciaal is voor het aanvallen en verdedigen op de baan. Ook de race start profiteert van de vernieuwingen op het stuur van Leclerc. Ferrari ontwikkelde een nieuwe turbo-indicator die met kleurcodes en percentages precies aangeeft wanneer de motor het optimale toerental heeft bereikt. De wijziging aan het stuur markeert voor Leclerc een persoonlijke technologische ontwikkeling. Het is een strategische stap in een seizoen waarin het vinden van de juiste afstelling en het optimaal benutten van de SF26 van cruciaal belang blijft.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Levi Richters zet een punt achter zijn carrière als kickbokser bij de bond Glory en maakt de overstap naar de kooivechtsport. De vechtsporter kiest voor een nieuwe weg bij de Levels Fight League, de grootste MMA-organisatie in de Benelux. Op 26 september staat zijn debuut gepland tijdens het evenement LFL 24. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richters geeft aan dat hij in de MMA-wereld een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Na 15 jaar in de kickboxring voelt hij naar eigen zeggen weer de energie om vanaf nul te beginnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De vechter uit Abcoude was bij Glory lange tijd in beeld als de mogelijke opvolger van zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Tot een wereldtitel kwam het echter niet. Na het vertrek van Verhoeven uit de bond greep Richters in oktober 2025 naast de kampioensgordel. Hoewel Richters aangaf dat het behalen van de wereldtitel bij Glory lange tijd zijn hoofddoel was, kwam hij daarover niet tot overeenstemming met de bond. Hij noemt de overstap naar de kooivechtsport daarom een weloverwogen keuze. Op termijn hoopt Richters door te stoten naar de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld. Voorlopig ligt zijn focus echter op het plezier en de verdere ontwikkeling in de sport. De Levels Fight League heeft in een reactie laten weten de komst van de zwaargewicht te verwelkomen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
3: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achterin beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat slim. Ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1 coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien, maar je ziet het zo weinig. Geweldig.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is niet beschikbaar voor de positie van bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de huidige technisch directeur van FC Twente laten weten tijdens het trainingskamp van zijn club. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag geeft aan bewust voor deze koers te hebben gekozen. Sinds begin dit jaar vervult hij zijn rol bij de club uit Enschede, waar hij deze zomer het stokje overnam van Jan Struijer. Hij benadrukt dat hij zich de komende twee jaar volledig richt op de samenstelling van de selectie en de verdere ontwikkeling van de club. Hij geeft aan daar veel plezier in te hebben en de organisatie verder vooruit wil helpen. Met dit besluit valt Ten Hag af als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van bondscoach. Aangezien het Nederlands elftal zich voorbereidt op de start van de Nations League in september. Naast de naam van Ten Hag circuleren ook andere namen als mogelijke opvolger van Koeman. Zo worden Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger veel genoemd als potentiële kandidaten. Peter Bos liet eerder weten zich voorlopig volledig te willen focussen op zijn werkzaamheden bij PSV. Al hield hij de deur voor een toekomstige rol bij de nationale ploeg wel op een kier. Voorlopig blijft de zoektocht van de voetbalbond dus onverminderd doorgaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.